Ja. Drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de jong, drukke de j